0: tunatumbamba sana, na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki, Mungu wabariki, watie nguvu na waendelee kuinuliwa. Tunawapenda sana,
1: endelea kutusikiliza, tuzidi